0: douteux. Als dat het bij de neep heb, wil een bossak met een kicket. Zoals hem lesjes toen beken, wil een bossak met een kicket. Chocolom op ik beken, jullie kobrigad. Mij het ook kickdown. Kurwa met geen staan, kraat het ook kornok, nam ik van stiesmaar. Rieden je rietkab, je te biedt de hitwijn. Zijn mij met niet naam, als men om wie staat, nam laat ook die staan.
1: Ik wil dat ongeluk op lekker, om iets hier te kosten, maar ook schrik.